0: kwijt. Dat niet hij, niet een beetje gek, ging aan je omjachtklacht, omjachtklacht zongen kwijt. Niet een omjachtklacht, maar goed, naar zo'n reelamen, dat is een taalkoetje, omjachtklacht, naar zo'n reelamen. Dat niet toch, niet een omjachtklacht, maar om je omroon is hij, charme omroon is toch wel mogen. Maar toen rampen kan het la. Mikkeling uit na zo'n rittijd kunt om je achterbij uw kotjes moet doen. Ja, dat niet hoor. Ah, dan kan er in een hand. Ik moet hem met kantalig te goed gaan. Kietak. Ik dus voor mijn vrouwen. Kinka, atoholuku. Pinnig te goed om wakker hem te. Charlie is ook een handroet. Mikkeling uit. Naar zo'n richting net man na omjaagput aaiwokotjes putu. Toen toen mikkeling om dan richting net. Toen toen mikkeling om kwimai ping aaiwok. Toen na stuw schoong. Toen zo'n tjalja akker met hem tjalja kom mikkeling ujaga kstara jaga mtani. Toe waren doei. Toen mungum. Toen gaf ik zo dat je toch dan ging aan het lakken en dan was hem. Dan ga ik aan het oefenen naar een achterberg. Dan mag ik niet in de moed toe. Ook ga je niet bezig niet. Ik zoek een dag met het tijdje wat met in de moed wat. Ja, maar toen dan kan ik naar de moed niet naar zo'n rit laten ook. Kita kwa, unamk taksmukitaya giyot, mikiling uhu wat si unamk asikiliuteng pakakulastit. Kita kwa, bye.
1: Uyana, umyok, slugu samaguna, inkwitsami, hospitalami, lapimi, witainan ni nunalut. Dan ga met een nennen. Akom ga van negne, akom ga recht op lood. Zo als het asamut, iterluten, salitoni, sanimtni. Akom luten kan goed zag lood als dat goed lood. Nu naar goed kavuna, alfani zo aan de achterlood kawaai. Ut nog hem. Doi lo akhanak apahtu luku nunalikut kni luku. Daum lo doi bil anglili sannen iwi dalhami. Asik ba an luklu ni. An luchtlhagen ga fiilag yugnan ilugu. Damana nukkalachtan. Ilumun agunna salit anlchan hunguda badu belhugbud ang angayugamda aibangamda aibabud gynaglugi. An luchtlhagen ni zuni. I also Ik ben kakasuluten. Dat een damana tijd me kan ga je kamen in lasen met zozali. Adus pa huinga tijd en zali. Naivut schets doen na je klubo. Knikklubi, ik ben er schets doen knikklubi. Kijk en zo. yor kut kenatin supi langkata sali ken kut katsakani yunani tungit nun ay pakulak ukukhani napugumalakayak sait makunta nga kun pingatukan in kut makhani kala kutakluki tungit nun tot ayukla tamana litka angayokamnek kuinga imkula ka kakoyat klaka ka ing lukot mk tungit nun ukot ito kung napugula kaya ako kutikta ko putlo napugula kaya ako tato ko yulkit kung tagkam in kun umyakt ka kama agayo tamtang ito na yung samni in still lats ko linik di huwag nun aklugo kinka ikanam nun unconditional kay sunayok te kung kan ngay tlinilugo napuhulang kamta umya putlo napuhulang kahit ki kinka tama na tamayo nani mai yang kapelat ilait pangkota kisiku suta ay pakskukut kaisin supi mangramta kalarut klayo naki mai internet at hun amskam yum kanrut kta khwatan penilutang pangkota khtang kaisun pisti kasput in ongkamt ke ulsautsuk ngalutang takwam tamana asin retok yang kapelani ay pakutang kufti kiktiat kutlak asin rok kalakut kufkenaku asit ha yuhu haru garnun takwam maskvnun anrut kngxbu tsafknani takwam yuhu garu garnun paift ka like anrut klas hot sit tun akka ini tanun agxluku yuhu garu garn tangxuk ngarifkarluku aqn qalluwut ayuq lxat tun ayuqluni Tastet sen dank duzi, damakunun anrut ksuk ngazi, alarut ksukutzi gitabram, internetani damana tankholan, asin reduk damana kichtikin reduten dorten bilhbegun, damana anrut ksungachta gadlu.
2: Ya toy au na pani pak tak na ke kata sene khane kha ko ya na khasi ang ji atsukpa pichi tu ja rahman tamas kuit nun ayu kok akat saudi akat sam pichi sip nga mikeleng kok tod ayu kok akutu awakan tukat putun nomak kiskikiya ka magkangit sigat tama kut kiskik sumtki ilaput ayukutak kaput kwangkuta ituktoy piskuma timtstun yukunun kwangkuta kitak tiumak toatn bislaut ikik nasun rikput in kutoy ila lift kin rikput chapnak shooting toy ila lift im kutak kun toy ila lift shooting asak shooting tilrait ting honak shuni shutang sakat taum tamana unnom glitna putak hunak chiti asak asisakayakuk. Tatamaskon kiskitluku. Akhanakluman na kiskitluku kaitayo kanghan. Doi, izini akhanakluku tawitstuku tamamta. Doam kizini doi asakadone akhanakayakunakluni. Taumak. Tutkaraqan rilingram tutkarapu kwatidu prapu tamakunik riskiki agam litnaqtaqtuk kumtki piukungaut toay qanqpakna tapisti galeesisrit huamai tamanatsalipin rikkoyaqaq tsapkhna isiktoy kwankutnum umyomtni tsapkhnaqquq tawwam aulukstimtni tsattamakhmi tsapkhnaitaq taumak mannaqistiki yaqarlitnaqtaqatmni atam khuiwaniwa litnaqtaq umku yutangsankat toy ayuqluki ilalekhluki piqtaq umki qistikluki ayuqluki tangkhaqluki watin simatanam tali pilasereet akkaimumi maqlumangum qanrut kilasqa akunaq qaspuq angut statututhukit canvassa qaspuuluni doiyu tamakutnasukunaku qanikchamun piquvut pisuqngarput immu ungung sakham nasuqiqqatn ayuqngabu awatn kitakwangtutasun naspaduta awatthutmanna sillera ayuqngaqsuku tamaflat shatun dort stumpikumta